jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Shanann Rhimes, the right kind of wrong. Dit kom in die fliek uit Coyote Ugly, natuurlijk, voor die Meatloaf gewees. You took the words right out of my mouth, lekker ou favorite vroeg 80's jene. En dan Koffie Snob sing en dans. Kwart voor 7, terug net hierna, met ons eerste verkeersnuus vir die ochend. Nogal redelijk in die gang op die maandagochend.
1: Are you ready to drive something that matches your vibe? With the all-new BYD Shark, you don't have to settle for a standard blank canvas anymore. Want shocking pink or matte black or something totally next level? When you purchase your BYD Shark from Hatfield Motor Group, we'll cover the cost of your custom vehicle wrap. Visit our BYD dealerships in Menland, Woodmead, West Rand and East Rand. Exclusive to Hatfield Motor Group, rated number one in service.
0: For almost 30 years, Marvel has made has been brand individuals, companies and corporations have come to rely on. From pre- or post-occupation property cleanups, once-off cleanups, regular contracts or permanent placements, we are simply marvelous. All the way from pre- to post-party cleanups to janitorial staff and Airbnbs, our staff are carefully selected and vetted to ensure that you have peace of mind. Marvelous Maids services include domestic workers, permanent placements, rental management, carpet and upholstery cleaning, pest control and even frail care. Book your preferred services today by contacting Harties at marvelousmaids.co.za or calling 079-391-7742. That's 079-391-7742. Marvelous Maids Harties, simply marvelous. Ons kyk na 'n paar probleme op die verkeerwebtuiste daar op itraffic.co.za. Soos ek sê, is lekker aan die gang op hierdie maandagoggend en een site 'n paar probleme aangemeld. Stilstaande voertuie by Atterbury weg afrit, by Garsfontein weg afrit en ook by Rigel Lane afrit is daar stilstaande voertuie. So 'n bietjie verder aan daar in die Centurion omgewing het ons N1 suid by die Brakfontein wisselaar is stilstaande voertuig wat aangemeld is. En dan op die R21 in 'n suidelike rigting op pad Lughawe toe. By Nelmapies Rynland is tolstaan een voertuig, so neem maar kennis van hom, as jy met vlieg reis een bietjie vroeger, nie te ernstig nie. Steeds N1 Suid, Beyers Noordeen Rynland, tolstaan een voertuig, N1 Suid, Albertina Sisulu afrit, is tolstaan een voertuig, en dan N1 Noord by Golden Hoeweg, is tolstaan een voertuig wat aangemeld is. Daar is nie ernstige probleme op die stadium nie, niks ongelukke of so nie, hoofsaaklik maar is tolstaan een voertuig, hier en daar padwerke, maar neem maar kennis. Besoek ook itraffic.co.za vir nog inligting oor die verkeer. As jy nog inligting oor die verkeer wil hê, is itraffic.co.za die plek om te kry. Jy kan ook op itraffic kry natuurlik op X. Roan de Toy met tot ziens.

0: net voor die 8:00 nuus vanoggend. Sy is op pad, Nicola McLeod, met haar nuwe Afrikaanse ene Murebreek.
1: Pas geland en kraakvars, net hier op Hardies FM.

0: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
1: My ouers sê, hulle slaap minder van dat ek gebore is, totdat hulle by Crisis on Call aangesluit het. Met Crisis on Call se arm mandjie is dit net een oproep ver om dadelik hulp te kry. Al my inligting waarvoor ek allergies is en klomp ander goed, is dadelik beskikbaar. My ma en pa gaan nou dadelik weet as iets met my gebeur. En nou kan mama en papa weer rustig slaap.
2: SMS ja na 48950 teen R1.50 per SMS BSNV's geld of besoek crisisoncall.co.za vir jou gemoedsrus.
3: In South Africa, water

Hartbeespoortdam tot Hartenbos, van Kroeman tot Kakamas, van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Hartbeespoortdam tot Hartenbosch. Van Kroeman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: Stans 22 grade in Hartbeespoort met 'n verwagte maksimum van 27 grade en donderbuie. Alhoewel die sonnetjie steek nog steeds sy kop uit hier, dit lyk nie, daar mag nog iets gebeur, ons kyk later, whatever. Môre, Dinsdag, donderbuie, maksimum 26, minimum 17 en dan nog donderbuie vir Woensdag. Pretoria ook donderbuie vandag, maksimum 27 grade met nog donderstorms môre, 26 maksimum, minimum 11. Minimum 17, excuse, en dan ligte reën baie vir Woensdag en aansienlike kouer weer. Johannesburg ook donderstorms vandag, maksimum 26 grade, met donderbuie ook vanmôre 23 maksimum, minimum 16, en ook aansienlik kouer weer Woensdag met reënbuie wat voorspel word. Cape Town, light rainfall for today, 18 maximum, with more rainfall for tomorrow, 17 max, minimum 12, and more rainfall by Wednesday. Durban, cloudy conditions for today, 27 maximum, with heavy rainfall expected for tomorrow, slightly cooler, 24 maximum, minimum 21, and thunder showers for Wednesday. Bloemfontein, also thunder showers for today, 25 maximum, with more thunderstorms for tomorrow, slightly cooler, 19 maximum, minimum 12, with more the rainfall expected for Wednesday. Polokwane, mistige weer vandag, maksimum 27 grade, met sonskyn weer vanmôre 26 maksimum, minimum 16, en dan donderstorms en aansienlike koele weer vir Woensdag. Appington, ook donderbuie vandag, maksimum 24, met gereedelik bewolkte weer vanmôre 14 maksimum, minimum 11, en dan bewolkte weer vir Woensdag. Port Elizabeth, ligte reënbuie vandag, maksimum 22 grade, met nog reënbuie vanmôre 17-13, en dan donderstorms vir Woensdag. Lastly, East London, light rainfall for today, 27 maximum, with more rainfall expected, much, much cooler, 18 max, minimum 15, and thunder showers for Wednesday. That's all the weather, traffic, financial indicators, and news headlines I have for you at 11. Stay tuned right after this.
1: Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties.
2: Hey, we buy cars. How does it work if I want to sell my

0: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik, spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
1: In hierdie lewe seker niks nie.
0: Immunodew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
1: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
0: Ja, Immunodew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
2: Uitkyk, vleis en supermark.
3: Geniet met vertroue by Uitkyk. Kry heerlike Uitkyk biltong teen net R279,99 per kilogram. Beeskruiskyf R139,99 per kilogram. Toebroodjie ham R79,99 per kilogram. En heerlike Uitkyk boerewors teen net R99,99 per kilogram. Pryse geldig tot maandag 4 Mei. Besoek uitkykvleismark.co.za of skakel Pretoria 80-4-3280. Kom vlug van die geraas. Kom dans lekker. Kom sing saam. Net hier by Harties FM.

0: Nogmaals, hartelijk goedemiddag aan jou. Baie welkom. Je zijn ons kakel bij Harties FM. Hier is ons nou op maandag, die 4e mei. En dit is precies 10 minuten na 3. Dit is tijd voor Midday Magic samen daarin. Tot skyns voor 4 vandag. Ek wat gewoonlik die laatste uur van die program doen. Tot, so gesê, skyns voor 4. Hoop jy die heerlijke naweek gehad. Hoop jy die ochtend samen met Harties FM geniet. En ek en jy wat dan nou gaan saamkeer tot skyns voor 4 vandag. Onthou daar is bijdra rondom die verkeer hier by 3:30 se kant, sal ons kyk na die verkeer meerendeels rondom 3:40 se kant, ons maak baie muziek tussendeur, en as jy met my wil gesels, jy is welkom 061-511-2602 hierdie uur meer muziek is gesels, en kom ons kry jou in die regte gees, wel vir die nieuwe week, die maandag het reeds begin, maar dit is dan die 4de mei vandag, so kom ons maak muziek, hier is Billy Joel met Rivers of, was dit River of Dreams, en net dan na Anton Goosen met sy prachtige liedjie Victoria Bay.
1: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

Hartelijk goedemiddag. Als je pas inskakelt, jy is bij Harties FM. Hier waar ons dinge anders doen, dis Midday Magic saam met Hein. Hier in die middel van die middag kan ek amper sê met die beste muziek en lekker saamkuier tot skyns voor 4 vanmiddag. 061-511-2602, ons gaan so teen 20 voor 4 se kant. Gaan ons gou kyk na die verkeer, want aan die gang is die verkeer wat wel daaraan sal toeneem, want die lang naweek is voorbij, die nieuwe week het begin en allemaal is terug by die werk, so mense gaan weer terug huis toe, en ons hou jou op hoogte van sake wat die verkeer in betref. As jy op 'n verkeersprobleem afkom, of een of ander incident beleef, kan jy dit aan ons deurgee op ons WhatsApp nommer, weer eens 061-511-2602. Here's Bruce Springsteen with Brilliant Disguise.

Wel, dit was dan vanmiddag de aanbieding van Midday Magic. My deel van daar die uur of wat. En dankie voor die saamkuier tussen natuurlijk 3 en 4. Smaak morgen weer so. Want morgen middag het ons een baie interessante onderhoud kwart oor 3 met kunstenaar. Dametje met die naam van Zonnebloem. Want vir ons kom kuier in Arlee, so maak seker iets ingeskakel morgenmiddag vir Midday Magic. Nou ja, dankie vir die boodskampe. En onthou om 4 uur vanmiddag jou volgende nuusbulletin in Afrikaans. En dan natuurlijk daarna is dit huiswaarts Samedain. Wat hierdie programma betref, groet ek tot morgen. Mooi bly en bye bye. Hier is Beach Boys en die Campbells tot en met die 4 uur nuus. Groet dus.

Nice FM, Nice. Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog vele meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur the Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Hartlike goeiemôre aan jou. Jy's ingeskakel by Harties FM en natuurlik ook by jou stasie in Riebeek Valley Radio wat uitsaai vanuit die Weskaap. Dis my naam is Hein natuurlik. Ek kuier saam met jou tot skuins voor 7 vanaand van jou huis toe op hierdie Maandag, die 4de Mei. Nou, ons het vanmiddag natuurlijk jou gereelde bijdraas, om 4:30 het ons woord draai, en dan moet nie vergeet nie, teen 4:15, gesels ons weer met Jaco Kalahari, om uit te vind, hoe gaan het met Jaco daar in die Kalahari, en daar waar hy van die natuur afhankelijk is om 'n lewe te voer en te lei. Ons gesels met hom so 4:15 se kant, en verneem ook precies wat daar gebeur het die naweek. Dan om 5 uur het ons weer vir die nuus en jou streeks weer direct daarna. Dan nuus fokus om 4:15 net na die handelsbreek met sportnuus om 5:30. En dan natuurlijk ons laaste nuusbulletin van die dag om 6:00 vanavond. Ons gaan binnenkort de handelsbreek neem, ons gaan eerst een bykie muziek vat, net voordat jy vergeet. En natuurlijk ons moet ook een slag kyk na die verkeer wat op die paaie aangaan, om mee te begin, net voordat ons by ons eerste handelsbreek kom, maak ons een draaikie hier by die verkeersdepartement om te kyk wat gaan aan op die paaie.

Ja, als er daar een persoon gaat vanavond, vandaag wat deel geneem het, dan sê ek vanavond, maar dis die woord van ons soek vanavond, natuurlijk is vanavond, of vanmiddag is vanavond, dis die woord van ons soek. Ons het een deelnemer gehad vandag, en dit was Diana Botha, daar van Pietersburgse wêreld. Sy sê, en die woord is vanavond, makkelijk, ja, dis daar die tyd van die dag. En ons eerste liedjie was natuurlijk Irene Louise van Wyk, met Waar gaan ons dans vanavond? En Hubby en Spens met vanavond gaan die poppe dans. Hier is ons laaste liedje vandag se woorddraai voordat ons ons volgende handelsbreek het. En ook dan gesels met Jaco Kalahari. Hier is Guy Gosten. Vanavond is daar 'n splinte nuwe maan.

lekker muziek daar gehad van Rubits. Sugar Baby Love, aangevraagd door die winner van vandaag, is woorddraai Diana Botha, na van Pietersburg. Dankie Diana, het was lekker om van jou te verneem en dankie vir jou deelname aan ons woorddraai en ook baie geluk weer eens met jou win daar vandag. Je verdien jou gunsteling liekie. Dit was natuurlijk de Rubits met Sugar Baby Love. Nou ja, 12 minuut en half 5. Ons gaan nou gauw vinnig kyk na jou streeks weer. En dan gaan ons vinnig een draakje maak by die marktplek, bietjie musiek neem en daarna gaan ons kyk na vandagse nuus fokus.

Kijk op bietjie wat op die weerfront aangaan. Dis ons streeks weer, voordat ons natuurlijk daai bietjie muziek neem en die handelsbreek soos beloof. Kom ons kyk wat gaan aan met die weer in jou streek. En ons begin natuurlijk hier in Hartbeespoort Noordwest en dan gaan ons uitwijk daar na die Weskaap toe vir die luisteraars van jou stasie in Riebeek Valley Radio. Hartbeespoort, morgen is het dinsdag die 5de mei en morgen hier by ons gaan het reen en donder weer. Ja, het lyk soos reen en donder baie. Met een maximum temperatuur van 26. Dit bly half warm dier die dag. En dan het ons woensdag een afkoeling in temperature 11, maximum 17, gedeeltelik bewolk. Donderdag gedeeltelik bewolk, minimum 8, maximum 18. Vrydag een heerlike sonskendag, temperatuur neem toe tot 19 graden. Saterdag en sondag weer verbetering in die temperature. Saterdag 21, selfs 24 word voorspel vir sondag wat kom. Kom ons kyk gou vinnig na die situasie. In Brackenfell daar vir die luisteraars van jou stasie. Dit is nou vandag maandag dit reen daar. Wel, dit reen, tans skyn die sonnetjie, maar daar was reen voorspel vir vandag in Brackenfell. Môre dinsdag, gedeeltelik bewolkte dag, 9-17. Woensdag reen het weer, 11-18. En dan donderdag 9-19. Vrydag, een maximum temperatuur van 20 en ook saterdag. 20 wat voorspel word daar vir Brackenfell in Kaapstad. Ek sien daar die naweek, is daar weer reen op pad, is nou teen sondag, heel wat reen weer, wat in die vooruitsig is, vir die Kaap, en maandag, een maximum temperatuur van slechts 14 met reen.

Nou, brandstof, op hierdie stadium met 93 graad brandstof, wat klim met R3.27 per liter, 95 oktaan brandstof, wat verhoog met R3.27, dis nou teen hierdie komende woensdag. Diesel, die 0,05 swaal, inhoud R6.19 per liter. Hierdie gaan ons dieselverbruikers baie swaar tref. Dan ook die 0,005 swaal, teen R6.19 per liter gaan jy meer betaal. Jy gaan R6.19 meer per liter betaal. Paraffin, R4.22 per liter dieder. So hierdie is een baie groot ding en ek weet nie wat ons gaan doen in die toekomst nie. Hoe langer die probleem aangaan wat die straat van Hormuz aan betref en die oorlog tussen Iran en Amerika en Israel, hoe groter gaan die probleem bly en eskaleer.

Wel, gister was natuurlijk weer naar die F1. En natuurlijk is die man wat die recordboeken herskryf het, niemand anders dan nie as Kimi Antonelli. Hy die F1 recordboeken herskryf gisterand. Die 19-jarige Italiaaner Kimi Antonelli het sondagavond op die Miami International Autodrome Formule 1 geskiedenis gemaakt toe hy die Miami Grand Prix gewen en die eerste jaar geword het vanuit sy eerste drie wegspringposities drie keer in een rij kon wen. Dit is regtig waar baie goed, baie gelukkig om is, maar een man wat 18 jaar oud is, nou nie, hy is nou deesdae 19, maar dit is baie goed gedoen.

0: Antonelli is natuurlik gevolg deur Lando Norris. Dit is hoe die podium gelyk het. En Lando Norris in die tweede plek. Oscar Piastri in die derde plek. George Russell, Max Verstappen, Lewis Hamilton, toe Franco Colapinto en Charles Leclerc. Nou, Antonelli, die jongste jaar wat op die kampioenskampspunte deur voorloop, het hom by die gredere van die legendarische jaars Ayrton Senna en Michael Schumacher aangesluit as die eerste jaar wat drie keer in een rij vanuit die voorste wegspringposisie kon begin. Antonelli is naast Damon Hill en Mika Häkkinen die eerste jaar wat drie keer in een rij kon zeevier. Nou, dou gerus dat Senna, Schumacher, Hill en Häkkinen allemaal wereldkampioene geword het, as jy dit reg onthou. Antonelli het van 2014 tot 2021 reeds in Knorr-Chor wedrenne meegeding en sy geweldige talent is daar deur Toto Wolff, Mercedes' spanhoof, raak gesien. Antonelli was na sy dae in Knorr-Chor in 2022 Italiaanse Formule 4 kampioen. Hy het in 2024 vir die Primorenspan in Formule 2 wedrenne meegeding voordat hy deur die Mercedes AMG Petronas se F1 span ingekontrol is. Wel, dit was interessant geweest gisteraand, ek het die wedren gekyk en was heel verrast deur die wending van hierdie spesifieke wedren, eerder nie wedstrijd nie, maar wedren. Is al wat ons sport nie, betref, daar is geen ander sport nie wat ek tans met jou gaan deel nie. Ek wil nie terugbeweeg aan gister nie, want dat is nou reeds voorbij. Ons kyk na nies op die sportwereld wat vandag die lig gesien het. Dit gaan oor gisteraand se Grand Prix daar in Miami. Dit is 20 minute voor 6. Ons gaan musiek maak hier op jou gunsteling radio. Enetjie van Michael Holm. Dancing in the City. Oh yeah, Dancing in the Sun this time. Let's dance in the sun.
1: Kom vlug van die geraas, net hier by Harties FM.

Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.